Bosveld, Wiesseizoen. Skip toe my in die hol, pop, baas, ek die pel. Maar soek een nieuwe maat vir die voortporta. Hou!

voor terug te dragen, weer en weer van de aard. Haar naam was Johanna, haar naam was hij. Zij was die loste meisje, wat laat die spoor wegbleef. Hij was die sterkste man op de aard. Een legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra. Hij die hots gehad voor haar goes, Johanna. En hij zong. Saksaro, Pavel, Boks, schiet onder waar die boswel pissies woont.

sommer vinnig herstel, met die nussies in die saag geflirt. Johanna het kom keier, met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarel het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch.

Harry Poor, poor Zack Saddle, Paverbox, get on a very boss, well, this is good. Schiet om in die hoop op basketbel, maar soek een nieuwe maat, Harry Poor, poor, da, ah.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterreffingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kom terug als jij jouw plek gevind het. Dan krijg jij jouw rij. Boemelaars het ook talenten.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voordat by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se ry.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf, Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Die man met die goue stem teen Jordaan en Juanita Du Plessis met Koue Vier. Net voor het Mango Groove met een special star en Jean Boucher en San Francisco geef ons my braan. Die tijd is oor 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek. Dus luister FM. Ek het die voorrecht vandag om een nieuwe vrystelling met julle te deel. En het is nog een kunstmatige intelligentie liekie. En het kom van Veldbrand af. En die liekie se naam is WhatsApp Blauw Strepe. En ek verstaan hierdie een gaan een groot treffer wees vir die eerste keer hier op Luister FM.

Dat is een lelijke ding wat kopwijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis. Of een koplijs. Of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai. Zit de ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja. Kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is. En jy weet waar die leeuw moet rus. Maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik. En ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou benen. Met jou handen en jou knieën op die stenen.

Aznavour met She. Lekker muziek, mooie muziek voor een maandag. Karin Zoit, die mekaar is luister even Big Nick samen met jou. Goedemiddag, ik hoop je het een fantastische naweek gehad. Nieuwe dag zo ver, verloop goed. Geen blauwigheid nie, nee. Dank je, Etienne Kalitz. Ek net voor 6 op die Big Nick draai, weer op die draai. Ook jou sportnies. Ons loer ook naar jou topic. Dan ook jou kiekie kyk en jou hartstaf soos ouder gewoonte. Altijd lekker om samen met jou te vertoef. So op een weeksdag middag. Ons aan met die mooie muziek. Tot met jou weer. Dit is Guy Korsten.

0: King Safe as Houses, Luister FM. Ik niks samen met je. Volg ons op TikTok at Luister FM Live.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektries? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre Dinsdag 15 September, Aliwal Noord 9:17, 30% reën. Bishoof 16:23, Kraddock 12:21, Dispatch 15:23, West London 19:22, Fort Beaufort 14:23, Graaf Reinet 12:21, Gramstad 15:25, Jeffreys Bay 13:23, Mtata 15:22, Port Alfred 17:22, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 19:26, 10% reën, Queenstown 13:21 en Uitenhaag 15:24. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 15 September.

Ze vlug, vlug maar dan. En die blauwe lucht mij kan. Ze vlug, vlug mij kan.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Goeienaand, Johan. Wil net sê welkom terug. Sien uit na die lekker program wat jy gaan doen vanavond en al die mooi muziek. Dit word so waardeer. Baie dankie, Johan. Geseende aandjie vir allemaal. Baby van Uitenhaag.
2: Luister FM

zeg bij mij. Om te ruiken een vriendelijk. Dan zal het erin. En ik is absoluut.

Verloor maar met der tijd die spoor. Die hart verloor maar met der tijd die spoor. Die stad barst uit zijn naten en die rusteloze straten. Zonder jou is leeg en verlaten en ik weet

op mij af. Je geeft mij reden om te leven, laat mij lachen. Die bloem het overleef, dus wie jou wat ik nou weet, jij het mij kom red.